0: een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden bij matig tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 110 miljoen kinderen, 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Britse overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grens over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groenten en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden. En er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Koeweit en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat de tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK-voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
2: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
1: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
3: Dit is een kans voor Pedro Porro, is het 2-0? Dit is 2-0! Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
1: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
2: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
1: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Dat verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
3: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
1: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: 12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.
1: Would you dance

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
2: Markant, eigenwijs en kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
1: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
3: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro!
1: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. En ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht woningen en magazijnen. Daarbij zijn ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en één persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof vrij kon komen bij het laden van het schip, maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de Zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese Commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten en speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. En op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Want veel mensen komen bij warm weer naar de bieb om daar verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Het zou gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. De afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerikaanse doelen in de regio. Chipmachinemaker ASML doet het een stuk beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. En mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in. Maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Free.
1: Kijk naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 kilometer per uur. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden het handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden dan wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 km per uur door de bebouwde kom en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak en die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer, zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn 2 kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat de droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen nu al hun blad laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Verhalenderwijs. Met Marion Gijsler.
3: En goedemiddag, lieve luisteraars. Welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Verhalenderwijs in de vakantie. Veel plezier met het tweede deel van het Ministerie van Oplossingen.
4: Ja, en wat voor oplossingen gaan we krijgen allemaal vandaag? Ja,
3: dat weten we niet. We weten nog niet eens of dat ministerie wel bestaat.
4: Ja, dat is
3: Want dat is het grote raadsel.
4: Nou, dat zal in het verdere verloop van het boek zal dat natuurlijk naar voren komen.
3: Ja, precies. Ah, ik denk dat gewoon een verzinsel is van die kinderen, weet je niet?
4: Echt waar?
3: Ja, het klonk zo dat ik denk van, nou, ministerie van oplossingen.
4: Het zou natuurlijk wel een heel mooi ministerie kunnen zijn.
3: Ja, ik zou ook wel een ministerie van oplossingen willen.
4: Ik denk dat wij er wel in kunnen zitten.
3: Ja, misschien toch? Kunnen ze... wij kunnen er wel in zitten.
4: Ja, toch? Ja.
3: Maar in ieder geval in dit ministerie van oplossingen hebben we Nina die een jongetje gaat helpen.
4: Ja.
3: Ruben.
4: Ja.
3: Want Nina's vader is postbode en die had een hele spannende brief in zijn posttas zitten.
4: En Nina kon het niet weerstaan om die brief
3: te lezen.
4: Ja.
3: Ik weet ook niet waar ze dat vandaan haalde. Maar zij moest die brief lezen. En dat heeft ze ook gedaan.
4: Dat heb je met meiden en met vrouwen. Die zijn altijd heel erg nieuwsgierig.
3: Buitengewoon. Ik kan het niet anders dan dat. Mannen overigens ook. Maar vrouwen ook. Ja. Dus Nina was heel nieuwsgierig. En die heeft de brief gelezen. En toen bleek het dat er een jongetje, Ruben.
4: Ja.
3: Ergens. Bij hun in de buurt misschien wel. Dat weten ze nog niet. Dat die gepest werd. Dan hebben we het weer. Pesten. Wat een vervelende gewoonte is dat toch?
4: Ja, dat is inderdaad een hele vervelende gewoonte. En dat moet eigenlijk gewoon helemaal afgelopen wezen.
3: Ja.
4: Toch?
3: En zij gaan er wat aan doen.
4: Kijk.
3: Want zij hebben een plan gevonden om, of in ieder geval hebben ze een plan gemaakt om Ruben te helpen. Ministerie van Oplossing of niet? Zullen we eens gaan kijken hoe ze dat gaan doen?
4: Nou, laten we het eens gaan horen.
3: Laten we het eens gaan horen.
4: Ja.
3: Gaan we doen. Een avontuur in een envelop. Vertel dan. Alfa keek de kamer rond. Is het hier? Is het geheim? Kan ik het zien? Ze gooide zich op haar buik en keek onder het bed. Is het een huisdier? Een slang? Kijk uit met slangen hoor, voor je het weet ontsnappen ze. Ze zaten op de houten vloer van Nina's kamer, in het gedeeltje waar je touwtje kon springen. Het was woensdagmiddag en tussen hen in stond een fles limonade en 2 glazen. De brief lag nog steeds onder Nina's matras. Ik heb iets, had Nina gezegd in de pauze terwijl ze naast Alfa op het klimrekje zat. Ze zwiepten met hun benen heen en weer. Hun tenen kwamen bijna bij de grond. Een geheim. Ben je verliefd? Vroeg Alfa gelijk. Op je buurjongen. Dat jullie door te kloppen op de muur met elkaar praten. Totdat hij verliefd wordt op zijn nichtje, op zijn achternichtje Eliza. Dat deed Alfa. Die sloeg door. In haar hoofd was alles altijd direct een film en het vervolg op de film. Nee joh, gek. Dit is veel beter. Nina sprong van het rek af en draaide zich naar Alfa toe. Ik heb een avontuur. Wat voor avontuur? Vroeg Alfa met grote ogen. Is het gevaarlijk? Misschien, weet ik niet. Kom vanmiddag naar mijn huis, dan laat ik het zien. Je gaat toch niet verhuizen? Vroeg Alfa die middag. Nina schudde haar hoofd. Ik weet het, je ouders gaan scheiden. Nina legde een hand op haar voorhoofd. Nee, Suffie, dat zou toch geen avontuur zijn? Maar ik vond het een heel avontuur, zei Alfa. Je zei niet dat het een leuk avontuur was. Het is een leuk avontuur, denk ik. Wacht. Nina draaide om en pakte de brief onder haar matras vandaan. Tada! Een envelop. Alfa klonk teleurgesteld. Met een brief. Nina legde uit hoe ze aan de brief kwam en voor wie hij was. Voor je hem mag lezen wil ik weten of je dat kent, het ministerie van oplossingen. Van oplossingen? Alfa keek er nadenkend bij. Is het geen spelfout of zo dat er een onderdeel van de regering bestaat dat erop lijkt? Oplosmiddel, vlosdingen, openlozingen. Nee, natuurlijk niet, zei Nina. In de brief gaat het ook echt over oplossingen. Ik ken het niet, dat ministerie, zei Alfa. En ik weet best veel. Heb je het al gegoogeld? Nina knikte. Helemaal niks, echt niks. Zelfs geen zinnetje in een werkstuk of zo. Mag ik nu de brief lezen, Nien? Alfa strekte haar arm naar haar uit. Natuurlijk. Nina plukte voorzichtig het papier uit de envelop, vouwde het open en gaf het aan haar vriendin. Alfa zei niks, totdat ze hem uit had. Toen legde ze de brief voor zich neer op de grond en keek Nina fel aan. Wat een ontzettende rotstreek van die Sophia. Iedereen uitnodigen op eentje na, dat doe je toch niet? Nina werd er ook weer boos van. Weet je vader dat je hem hebt? Vroeg Alfa. Ze draaide een van haar vlechtjes om haar wijsvinger. Nina schudde haar hoofd. Nee, ik leg hem vanavond terug. Hij mag het echt niet weten. Ze dronken wat limonade en staarden verontwaardigd naar de houten planken van de vloer. Kende jij dat, een aura? Vroeg Nina. Alfa schudde haar hoofd. Maar ik vind het wel slim. Iets wat je niet kunt zien is super gemeen om iemand mee te pesten. Het bleef even stil. Zei Nina. Ik vroeg me dus af of we hem niet zouden kunnen helpen. Ja. Denk aan je opa, zei Alfa enthousiast. Die kende het verhaal natuurlijk ook. Nina glimlachte. Precies. We zijn 2 jaar ouder dan Ruben en we zitten op een andere school. Dus niemand kent ons. Maar op welke school zit hij dan? Staat dat erin? Geen idee, zei Nina. Maar wij zouden het toch wel weten als er een mager jongetje met een bril 2 klassen lager zat dat gepest werd. Zeker als de hele klas om hem lacht. Alfa schudde haar hoofd. Zo gemeen! Er zijn wel 20 scholen in de stad, zei Nina. Maar daar komen we vast wel achter. Als we hem willen vinden? Als we hem willen vinden. Willen we dat? Alfa glimlachte. Ja. Ik wil hem best helpen. Het is nu woensdag, dus het feestje is over 3 dagen. We kunnen die Sophia in elkaar slaan. 2-1. En ze is nog maar 10. Makkie. Nina pakte de brief van de grond. Ze keek naar haar vriendin met haar strakke vlechtjes die haar moeder elke maand in haar haar zette en haar nette witte blouse aan. Je kunt niet eens een mug in elkaar slaan omdat je dat te zielig vindt. Ze nam een slokje limonade. En nu een echt plan. Wat dacht je van een feest? Vroeg Alfa. Van ons, voor Ruben. Nina had er gelijk zin in. Ja, op zaterdagmiddag, precies op het moment dat die stomme klas bij Sophia op bezoek is. Bij een van ons thuis, zei Alfa, met cola en chips en als eregast Ruben. Bij mijn vader kan het ook, in de flat. Alleen kunnen wij niet meer rondhangen bij die hangmuur op de parkeerplaats. Waarom niet? Vroeg Nina verbaasd. Ze hingen altijd op de muur als ze bij Alva's vader waren. Het was de enige plek in de buurt van de flat waar je een beetje stoer buiten kon zijn. Verder stonden er alleen heel veel auto's. Er is een meisje van de muur gevallen en die heeft haar enkel gebroken. Haar ouders hebben een klacht ingediend dat het een gevaarlijke muur zou zijn. Nu gaan ze hem slopen. Er staat al een hek omheen. Pff, zei Nina. Stom. Alva gromde even. Ik zag het gebeuren en dat was een aanstelster. Ze viel niet eens. Ze sprong gewoon en ze kwam verkeerd terecht. Ze schudde haar hoofd waarbij de uiteinden van haar vlechtjes heen en weer zwiepten. Er hingen witte kraaltjes in. Maar goed, misschien bij jou thuis op je kamer? Mag je als 9-jarige zomaar op een feestje van vreemden komen? Nina twijfelde en ze gaf zelf antwoord. Nee, dus dan houden we dat feestje bij hem. Alva knikte enthousiast. Zaterdagmiddag om 3:00, feest bij Ruben en wij nemen lekkers mee van huis. Ze keken elkaar vrolijk aan. Goed plan! Zullen we gaan? Vroeg Nina en ze stond op. Waarheen dan? We weten toch niet waar zijn school is of hoe hij eruit ziet? Nina liet zich weer op de grond zakken. Oh ja, we moeten eerst weten op welke school hij zit, zei Alva, want het is alleen stoer als anderen ook echt zien dat hij wordt uitgenodigd. We weten waar hij woont, dus kunnen we hem volgen, zei Nina. Ja, volgen, riep Alva, net als in de film. Alleen moeten we zelf ook gewoon naar school, zei Nina. Aanbellen dan? Nina haalde haar schouders op. En gewoon vragen waar hij op school zit. Nou, met de smoes, zei Alva. Een enquête, zei Nina. We moeten voor een project op school aan kinderen vragen waar ze op school zitten en of het er leuk is. Ze zei het heel netjes alsof ze al voor Rubens deur stond. Ze knikten allebei. Oké, zei Nina. Morgenmiddag na school naar Rubens huis. Alva knikte en klapte even in haar handen. Cool avontuur! Veel beter dan een slang. Of een scheiding.

Een merkwaardige enquête. Nina moest de hele schooldag aan Ruben denken. Zouden ze hem aan het pesten zijn? Zou hij al een antwoord verwachten van het ministerie? Ze deed haar best om op te letten toen de juf ging vertellen over het verschil tussen kanalen en rivieren. Maar het leek haar een stuk minder belangrijk dan gepeste jongetjes helpen. Zodra de bel ging, stormden Alfa en Nina naar hun fietsen. Het was maar 10 minuten van school naar Rubens huis. Nina had de route uitgeprint. Ze herkende de wijk. Het was vlakbij de muziekschool waar ze gitaarles had gehad. Dat was een wind in haar hoofdperiode waar ze 3 weken lang rockster wilde worden. Ze oefende elke dag en was al best goed. Maar toen begon de vakantie en gingen ze kamperen in Spanje. En daarna wilde ze Spaans worden. Ze zetten hun fietsen tegen een boom halverwege de Havenstraat Oost, naast een bankje met een oude vrouw erop die vriendelijk knikte. De huizen waren groter dan die in het deel van de stad waar Nina en Alfa woonden. Dat waren nieuwe woningen. Hier had je donkere, oude huizen met donkere, oude kastanjebomen voor de deur. We gaan echt aanbellen. Alfa trok haar spijkerjek dicht. Het was koud, ook al was het lente. Wat nou als er een crimineel woont die ons ontvoert? Nina reageerde niet. Ze oefende de hele weg al hetzelfde zinnetje. Hallo, wij doen een project voor school en willen graag weten op welke school je zit. Ze mocht zijn naam niet noemen natuurlijk. Ze mocht niet zeggen, hoi Ruben, want dan zou hij weten dat ze zijn brief hadden gelezen. Of hij zou denken dat ze hem kwamen pesten. Nien, zegt de zuster Alfa, ik wil niet ontvoerd worden. We worden niet ontvoerd, er woont een 9-jarig jongetje, zei Nina. Weet ik wel, zei Alfa, maar toch. Ze wandelden de straat door totdat ze bij nummer 22 waren. Het huis had een voortuin met een grindpaadje dat leidde naar een houten deur en een enorm raam met donkerrode gordijnen en met planten in de vensterbank. Ze keken elkaar even aan en liepen het paadje op, langs gele, rode en blauwe bloemetjes die in grote potten naast het tuinpad stonden. Het grind knarste onder Nina's laarzen. Voor de deur bleven ze staan. Nina keek naar het vierkante bordje met 22 naast de deur. En naar het naamplaatje dat op de brievenbus had geplakt. Familie Tannema. Zou er iemand thuis zijn? Ze ademde diep in en drukte op de zwarte bel. Binnen galmde een zware ding-dong. Hallo, fluisterde Nina. Wij doen een project voor school en willen graag weten op welke school je zit. Ze staarde naar de deur. Hoe zou hij eruit zien? Zou ze hem aardig vinden? Een heleboel seconden gebeurde er niks. Toen knipte er een lichtje aan en hoorde Nina voetstappen. Ruben. Ze voelde haar hart laag in haar keel kloppen. Kon ze nog wel iets zeggen? Probeerde ze. Toen ging de deur open. Wat kan ik voor jullie doen? Vroeg een vrouw in een lange blauwe jurk. Ze had een mooi gezicht met zwarte make-up rond haar ogen. Dit is Ruben niet, dacht Nina alleen maar. En ze voelde haar wangen warm worden. Was het wel het juiste huis? Wat moest ze nou zeggen? Haar blik gleed nog eens langs de brievenbus. Familie Tannema. Dat klopt echt. Het was vast zijn moeder. Ze staarde naar de vrouw. Haar haar zat in een hoge knot op haar hoofd en er vielen wat plukjes langs haar gezicht. Nina voelde een steek in haar zij. Alfa porde met haar ellebogen en maakte met haar hoofd knikbewegingen naar de vrouw. Zeg toch wat, fluisterde ze. Oh ja, sorry. Mevrouw, ik ben Nina. Wat zei ze nou? De vrouw glimlachte. Dag Nina. Wij zitten op school en we hebben een project. Ze staarde naar de paarse laarsjes van de vrouw. We moeten aan kinderen vragen op welke school ze zitten en of het leuk is. Ja, dat is het. Woont hier toevallig een kind? Ze wilde dolgraag door de grond van die mooie voortuin zakken, maar toen ze omhoog keek naar de vrouw, keek die heel vriendelijk terug. Ik heb een zoon, Ruben, die nu nog op school is. Hij zit op de Herculesschool hier verderop op het plein in groep 6. Het is niet zo'n leuke school, maar dat doet er niet toe. Nina was nog steeds rood, nu van opluchting. Bijna wilde ze zeggen dat het er wel toe deed, dat zij ook wisten hoe stom het was voor Ruben en dat ze hem wilde helpen. Maar ze voelde Alfa aan haar mouw trekken. Kom, we gaan naar het volgende huis voor de enquête. Dank u wel, mevrouw. Ja, dank u wel, mevrouw, stamelde Nina. Ze keek nog 3 keer over haar schouder terwijl ze het pad afliep. Ze liepen terug naar de fietsen. Nina blies lucht in haar wangen
en liet die weer ontsnappen. We hebben het, zei Alpha tevreden. De Hercules-school. Wat gaan we nu doen? We kunnen er wel even langs fietsen. Nina haalde haar fiets van het slot. Gewoon om te zien hoe het eruit ziet. Het is handig als we de plek al hebben onderzocht. Alpha keek op haar telefoon. Het is nog geen 5 uur, kan best. Nina had zelf geen telefoon meer. Ze had er een gehad en nog één. Maar ze vielen uit haar zak, uit haar fietstas, uit haar handen. De eerste was kapotgevallen toen ze op de stoep op haar handen stond. En de tweede deed het niet meer toen hij in de was was geweest. Je bent te onrustig voor een mobiele telefoon, had haar moeder gezegd. Gelukkig had Alpha er een en was Nina meestal bij Alpha in de buurt. Terwijl ze wegfietste, keek Nina nog één keer naar Rubens huis. Achter welk van de grote ramen zou zijn kamer zijn? Kijk, zei Alpha zacht. Er fietste een mager jongetje hun kant op. Al van ver zag Nina zijn dikke, zwarte bril. Hij wreef met een hand over zijn wang en toen over de andere. Hij slingerde een beetje over de weg. Hij droeg een rood jasje en een zwarte broek. En zijn pony waaide tegen zijn voorhoofd aan. Toen hij langs Nina reed, kon ze hem bijna aanraken. Niet huilen, wilde ze zeggen. Ik heb je brief. Maar ze zei niks en fietste door.

De Xbox 8000. De volgende dag zaten Nina en Alfa hijgend op een bankje voor de Hercules school. Er kwamen heel veel kleuters naar buiten, maar Ruben was nog nergens te bekennen. Nina keek naar de uitgeprinte uitnodiging in haar hand. Zaterdagmiddag feest met spelletjes en cola en chips. Alleen voor hele leuke, aardige, coole kinderen. Naast haar zat Alfa, net zo geconcentreerd naar de ingang van het gebouw te turen. Ze draaide steeds hetzelfde vlechtje om haar vinger en ademde hard in en uit. Hun school was een kwartier eerder uit dan de Hercules-school, dus ze hadden heel, heel hard gefietst. Fijn dat we morgen allebei kunnen, zei Nina. Dat had ze al een keer gezegd, maar ze was zenuwachtig, dus zei ze het nog een keer. Ik hoop dat het feestje mag van Rubens ouders, zei Alfa. Nina haalde haar schouders op. Die moeder lijkt me heel aardig. Ze speelde met de uitnodiging in haar hand. Ze draaide hem om, vouwde hem op, vouwde hem weer uit, las de tekst nog een keer. Misschien wil hij helemaal niet, zei ze. Of is hij een kleine rotzak? Sst, zei Alfa en ze wees naar de uitgang van de school. Vier meisjes van een jaar of 10 liepen giechelend naar buiten het plein op, in de richting van Alfa en Nina. Een meter of 10 bij hen vandaan bleven ze staan bij een fiets die daar tegen een boom stond. Er vlogen flarden gegiegel over het plein. Die blik, alsof die ooit ha ha ha. In het midden van het groepje stond een mooi meisje met bruine krullen het hardst te lachen. Hé, hey, zei Alfa zachtjes, ik ken dat meisje. Welke? Vroeg Nina. Die met die krullen. Dat is het meisje dat zogenaamd van de muur is gevallen bij de flat. Door haar wordt de muur gesloopt. Die met de gebroken enkel? Vroeg Nina. Het meisje hupte vrolijk van de ene op de andere voet en plukte aan het zadel van de fiets totdat het zwarte laagje van het zadel kapot was en er kleine oranje-roze stukjes uitkwamen. Oh, wat doe ik nu? Kraaide ze. Hii, deden de anderen. Oh, Ruben, schreeuwde het meisje met de krullen over het hele plein. Je zadel is kapot. Nina keek naar de uitgang van de school en zag het jongetje dat ze gisteren had zien fietsen naar buiten lopen. Hij keek naar de giechelende meisjes en bleef even staan. Nina zag hem zuchten, ook al stond hij aan de andere kant van het plein. Hij zette een paar passen naar rechts, leek zich te bedenken, stond stil en liep toch naar zijn fiets toe. Nina en Alfa stonden zonder elkaar aan te kijken op van het bankje en gingen een stukje dichterbij staan. Wat doen we nu? Fluisterde Alfa. Even luisteren, zei Nina zachtjes. Er zit een gat in je zadel, Ruupje, riep het meisje met de krullen. Er komt spul uit. Ruben liep naar de meisjes toe. Dat is schuimrubber, Sophia, voor de vering van het zadel. Sophia deed hem na met hoogstem. Voor de vering van het zadel! Wijsneus, vind je het niet erg dan dat je zadel kapot is? Kan er toch nog op fietsen? Hij haalde zijn fietssleutel

0: uit zijn jaszak. Maar tussen Ruben en zijn fiets stonden drie meisjes, Sophia voorop.
1: O, Ruupje toch, zelfs je fiets gaat kapot van je negatieve uitstraling, zei ze.
2: Nee, deden de andere meisjes.
1: We gaan zo een cadeautje kopen voor Sophia voor morgen, zei een meisje met een zeurderige stem. Hé, Sof!
0: Het meisje met de krullen knikte. Lief, hè? En ik heb dit al van mijn moeder gekregen. Ze hield een steentje omhoog dat aan een ketting om haar nek hing. Het is een amethyst. Dat staat voor puurheid en wijsheid.
3: Ruben schudde zijn hoofd.
0: Nou, dat heb je inderdaad wel nodig. Sophia negeerde zijn opmerking.
1: Koop jij ook wat voor me? Vroeg ze en ze giechelde. Oh nee, wacht, je bent niet uitgenodigd. Ha, ha, ha, ha.
0: Toen begon een derde meisje te zingen op de melodie van Lang zal ze leven.
4: Ruben is een loser, Ruben lijft een loser.
1: Nou ja, fluisterde Nina. Ik ben echt fan van je in elkaar slaan plan, Alf.
0: Alfa schudde haar hoofd. Wat ben ik blij dat ik geen negen meer ben. Nina voelde de wind opsteken in haar hoofd. Kom op, zei ze. En ze stampte met haar gele laarzen op het groepje af.
1: Hé, hey Ruben, zei ze heel hard.
0: Ze duwde het meisje met de zeurderige stem opzij.
1: Ik dacht al dat ik je zag. Hé, hey Ruben, zei Alfa. Leuk je weer te zien.
0: Zodra ze naast Ruben stonden, hield het zingen op. Nina en Alfa waren een stukje groter dan de meisjes en een kop groter dan Ruben. Die keek verbaasd van de twee vriendinnen naar zijn klasgenoten. Voor hij iets kon zeggen, sloeg Nina een arm om zijn schouder. Kom je morgen?
1: Ja, Ruben, zei Alfa. We hebben alles klaar. Het wordt een superfeest.
0: Ruben slikte. Hij keek haar vragend aan.
1: Ons feest morgenmiddag, je weet wel, zei Nina en ze glimlachte.
0: Hier, de uitnodiging. Ze duwde het papier in zijn hand. Sophia ging achter Ruben staan om mee te lezen.
1: Ja hoor, zei ze, alleen voor coole kinderen. Waarom kom ik dan niet? En wat moet hij daar? Weet jullie wel wat voor een loser hij is? Hij heeft een super negatieve aura, bad vibes.
0: Wij vinden hem heel aardig, zei Alfa. Misschien snap je dat pas als je onze leeftijd hebt.
1: Hoe is het met je enkel?
0: Huh? Zei Sophia en ze keek even omlaag. Mijn enkel? Wat is dat nou weer voor domme vraag?
1: Wat voor feestje is dat dan? Vroeg een van de andere meisjes en ze wees op de uitnodiging.
0: Gewoon, zei Nina. Muziek, chips, cola, spelletjes.
1: Spelletjes? Pff, kinderachtig, super kinderachtig.
0: Sophia lachte en haar vriendinnen lachten een beetje mee. Maar niet zo hard als daarnet.
1: Computergames, sukkel, zei Alfa. We hebben de Xbox 8000.
0: Die bestaat niet eens, zei een van de meisjes.
1: Jawel, mijn vader komt uit Amerika, zei Alfa snel. Die heeft hem meegenomen, die werkt voor de Xbox-fabriek.
0: Ja hoor, zei Sophia alleen nog.
1: Feestjes zijn altijd leuker als jij erbij bent, Ruben, zei Nina. Laat hem eens bij zijn fiets.
0: De meisjes gingen opzij en Ruben maakte zijn fiets los.
1: Kom, we gaan, zei Nina.
0: Ze wandelden met z'n drieën het plein over. De meisjes keken erna.
1: Pfff, zei er een.
0: Pfff, zei een ander.
1: Ja hoor, zei Sophia, whatever.
0: Wat een stomme trutte, zei Nina, toen ze bij haar fiets stond aan de andere kant van het plein.
1: De Xbox 8000, zei Alfa lachend. Mijn vader weet echt niks van computerspelletjes en hij komt uit Haiti, niet uit Amerika.
0: Nou, klonk goed, zei Nina. Ze liepen de hoek om met hun fiets aan de hand. Ruben liep zwijgend mee. Zodra de meisjes ze niet meer konden zien, vroeg Nina.
1: Ruben, dat vreselijke meisje met die krullen, dat was toch Sophia?
0: Ja, zei Ruben zachtjes. Hij slikte even.
1: Ik ken jullie toch helemaal niet?
0: Nina's vader is postbode, zei Alfa.
1: Oh, zei Ruben. Leuk.
0: Nina stopte met lopen en keek hem aan. Hij had een brief voor het ministerie van oplossingen.
1: Oh, zei Ruben.
0: Het spijt me dat ik hem heb opengemaakt, zei ze snel. Misschien vind je dat wel verschrikkelijk. Maar dat ministerie bestaat niet. En mijn vader dacht dat het misschien een grap was. En er was geen adres om hem naar terug te sturen. Dus mijn vader wilde de brief maar naar zomaar een ministerie sturen. En dan zou niemand hem ooit lezen. En ik dacht, ze ademde diep in.
1: Was Ruben boos?
0: Hij had grote bruine ogen die haar van achter zijn dikke bril heel serieus aankeken.
1: Ik was zo benieuwd dat ik hem heb gelezen, ging ze verder. En toen dachten wij, dat we je misschien konden helpen.
0: Precies, zei Alfa.
1: Dus dat feestje zaterdag, dat is niet echt? Vroeg Ruben.
0: Het is een soort grap?
1: Nee, zei Alfa, ik heb zin in een feestje. Wij zijn alleen de enigen die zijn uitgenodigd. Wij twee en jij.
2: En waar is het dan? Vroeg Ruben.
1: We hadden bedacht dat het misschien bij jou kon, zei Nina.
2: Ze keek naar Alfa. Het had zo logisch geklonken toen ze het hele plan hadden bedacht thuis. Maar nu werd ze onzeker.
1: Bij mij?
2: Ruben zette zijn bril recht en knikte. Dat is goed. Ik heb een hele gave kamer.

0: Een geheim dat niet meer bestaat. Het was waar. Ruben had een heel gave kamer. Eigenlijk was de hele zolder zijn kamer. Hij had een groot tapijt van groene pluisjes, waardoor het net leek alsof er gras op de grond lag. De muren van de zolder liepen over in een schuin dak met twee ramen aan de voorkant en eentje aan de zijkant. In het trapgat hing een grote wereldkaart. Rubens meubels waren van hout, het bed, de kasten en het bureau. Bovenop dat bureau stond een fonkelnieuwe laptop. "Kijk," zei Ruben en hij deed iets met zijn mobiel. De computer ging aan en er klonk muziek uit alle hoeken van de kamer. "Ik heb boxjes tegen het plafond geplakt. Nu is het echt feest." "Het is net een boomhut," zei Nina. "Een boomhut uit de toekomst." "Komen er wel eens kinderen uit je klas hier?" vroeg Alfa met haar hoofd in haar nek. "Als ze je kamer zien, dan vinden ze je vast niet stom meer."
1: "Ik ben ook niet stom," zei Ruben gelijk.
0: Alfa sloeg haar hand voor haar mond.
1: Nee, dat bedoel ik ook niet. Ik bedoel alleen, nou ja, het is hier cool."
0: Ruben schudde zijn hoofd. Vroeger kwamen er heel vaak kinderen uit de klas. Maar sinds Sophia erbij kwam vorig jaar niet meer. "Iedereen gelooft dat ik een slechte sfeer uitstraal. En nu zijn ze dus allemaal bij haar thuis en ze geven haar cadeautjes en lachen om haar stomme grapjes." Hij zuchtte even diep.
1: "Grijpt je juf niet in?" vroeg Nina.
0: "Juist niet," zei Ruben en hij rolde even met zijn ogen. "Ze vindt Sophia's haar zo leuk en haar kleren zo origineel. Juf Iris heeft nooit door dat ze Sophia gemeen doet."
1: "Ik werd vroeger ook gepest," zei Alfa en ze draaide aan een vlechtje.
0: Nina keek verbaasd op. Dat wist ze niet. "In de straat bij mijn moeder, niet op school. Dat ik bruin was en naar poep stonk. Toen ging ik me 3 keer per dag wassen."
1: "Wat zielig," zei Nina.
0: "Mijn moeder zegt dat kinderen soms nou eenmaal stom doen en iets makkelijks kiezen om je mee te pesten," zei Alfa.
1: "Sophia heeft juist iets ingewikkelds gekozen," zei Ruben.
0: "Hoe kan ik nou bewijzen dat ik een mooie aura heb als niemand die ziet?"
1: Nida schudde haar hoofd. "Ja, wat een onzin."
0: "Ik kon ook niet bruin worden," zei Alfa. "Ze moeten gewoon hun kop houden."
1: "Je kunt wel nieuwe vrienden maken," zei Nina tegen Ruben.
0: Ze wees op de plastic bak chips die ze op het groene kleed had gezet en op de boxjes tegen het plafond. "We zitten hier wel zomaar op het beste feest van de stad. Muziek, cola, chips, wij. Kan niet beter."
1: Rubens moeder had eventjes raar opgekeken toen Alfa en Nina opnieuw voor de deur stonden die middag.
2: "Hé, jullie waren van die enquête," zei ze.
1: "Toevallig, hè," zei Ruben gelijk. "Ik kwam ze later op straat tegen en toen bleken ze aardig."
2: "En jij ook," zei Alfa.
0: Rubens moeder moest lachen.
1: "Jullie blijken allemaal aardig. Nou, dat lijkt me een goede uitkomst."
0: Ze vond het prima dat ze met z'n drieën een feest hielden op zolder. Ze luisterde muziek en kletste een beetje. Ruben vertelde over zijn ouders die allebei dokter waren en over Mare, zijn grote zus die al op kamers woonde. Nina beschreef de baard van haar vader en vertelde dat ze enig kind was. Alfa vertelde over haar 2 zusjes, over het feit dat haar ouders aan verschillende kanten van de stad woonden en ze verbaasde zich er nog een keer over dat ze Sophia al een keer eerder had gezien. "Ze heeft onze speelmuur verpest, de enige plek in de buurt waar je nog kon spelen."
1: "Dan kom je toch hier spelen," zei Ruben.
0: "Hier kan ik geen bal tegen de muur schoppen," zei Alfa, terwijl ze om zich heen keek.
1: "Nee, doe maar niet," zei Ruben lachend.
0: En toen was het een tijdje stil. "Sophia doet heel veel van dat soort dingen, hoor," zei Ruben toen. "Er is een meisje uit groep 4 dat ze pest, omdat ze heel stil is. Ze fietst met haar vriendinnen langs de woonboten bij het kanaal en gooit afval op het dek van de boot van een oude man. Ze heeft het konijn van een van de juffen laten weglopen door het hok open te zetten. Ik bedoel, niemand zegt dat Sophia het doet. Ze ziet er zo lief en mooi uit en ze zegt altijd de juiste dingen. Maar ik weet zeker dat zij het is."
1: "Hoe weet je dat dan?" vroeg Alfa.
0: Ruben werd een beetje rood. "Soms fiets ik achter ze aan. Heel ver achter ze, zodat niemand me ziet."
1: Nina bedacht opeens iets. "Strooit ze wel eens punaises op fietspaden?"
0: Ruben knikte. Vast wel, dat is typisch Sophia. Ze pest heel veel mensen en niemand komt er ooit achter dat zij het was."
1: "Wauw," zei Nina en ze schudde haar hoofd. "Dat één iemand zoveel stomme dingen kan doen."
0: "Ze is niet alleen," zei Ruben. "Die 3 meisjes die bij mijn fiets stonden gisteren, Jasmin, Erika en Hada, die helpen haar met alles.
1: En als de juf vraagt of ze me pesten, dan kijken ze alle vier zo snoezig en schattig dat niemand gelooft dat ze iets verkeerd doen. De snoezige pestkoppen, zei Alfa. Dat klinkt als een film. Ze luisterden nog wat muziek en aten chips. Wat ik nog niet snap, zei Nina na een tijdje, is dat je een brief hebt gestuurd aan een ministerie dat niemand kent. Ze had er veel over nagedacht de afgelopen dagen. Ze had het zelfs aan de juf gevraagd, die gelijk alle ministeries op het bord had geschreven. Voor verkeer, onderwijs, voor het buitenland, maar niet van oplossingen. Ik kende het ook niet, zei Alfa, en online is helemaal niks te vinden. Nee, ik check het heel vaak, maar ik vind nooit iets, zei Ruben. Ze deden hun werk altijd in het geheim. Maar juist via de post zou het wel moeten lukken. Vroeger wel tenminste. Bij de post wisten ze waar die brieven heen moesten. Hij ging heel recht zitten en leek een stuk ouder dan 9. Het was een echt ministerie. Het zat in een geheime kelder in Den Haag. Ze waren de hele dag bezig om problemen op te lossen van mensen die ze niet kenden. Bijzonder, zei Nina. En die problemen kregen ze via de post? Ruben schudde zijn hoofd. Nee, dat was maar één manier. Ze luisterden heel veel af. Gewoon op straat als mensen klaagden terwijl ze op de bus wachten. Of ze vroegen het aan huisartsen en schooljuffen en aan de pastoor van de kerk. Nina en Alfa keken elkaar even aan. Maar Ruben, denk je echt dat het ministerie van oplossingen bestond? Vroeg Nina. Kan het niet zijn dat iemand het heeft bedacht? Je buurvrouw, toch? Ruben schudde zijn hoofd. Nee joh, die verzint dat echt niet. Ken je haar goed? Vroeg Nina. Ruben knikte. Heel goed. Mijn ouders zijn vaak aan het werk en dan ga ik naar mevrouw Vis. Ik heb mijn eigen sleutel van haar huis. Hij pakte zijn bril van zijn neus en begon met zijn mouw het glas te poetsen. Is ze dan misschien heel erg oud? Maar ze is best heel oud, zei Ruben. Zo best heel oud dat ze gekke dingen gaat zeggen? Vroeg Alfa. Weer schudde Ruben zijn hoofd. Ze is mega oud, maar ze is niet in de war. En zelfs als je in de war bent, kun je niet zoiets groots als het ministerie bedenken. En al die boeken zeker zelf volschrijven. Welke boeken? Nina nam nog wat chips. Haar huis staat helemaal vol met de boeken van het ministerie, zei Ruben. En hij zette zijn bril weer op. Oude boeken, waarin de mensen die er werkten alle zaken hebben opgeschreven die ze hadden opgelost.
3: En heb je die gezien?
1: Vroeg Nina met volle mond. Ja, ze staan in de woonkamer. Ik blader er wel eens doorheen. Het is heel spannend. Zaken van 120 jaar geleden. Is ze zo oud? Alfa viel bijna om. Nee, riep Ruben. Ze heeft het archief. Dat betekent dat ze alle boeken heeft die ooit van het ministerie waren. Toen het ophield te bestaan, mocht zij ze hebben. Maar als je wist dat het niet meer bestond, waarom stuurde je dan toch die brief? Vroeg Nina. Ruben haalde zijn schouders op en zag er weer uit als een jongetje van 9. Ik dacht, misschien bestaat het in het geheim nog steeds. Dat ze dat niet verteld hebben aan de buurvrouw, maar dat ze nog wel problemen oplossen. Maar niet dus, zei Alfa. Wat voor problemen loste ze dan op? Vroeg Nina. Ze vond het nu toch wel heel stoer klinken, dat ministerie. Ruben stond op. Als je geen baan had of te weinig geld of je wilde een vriendin omdat je eenzaam was, dan regelde het ministerie dat stiekem voor je. Of als je gepest werd. Hoe kan het nou dat ik er nog nooit van heb gehoord, riep Nina. Zoiets gaafs. Tot wanneer bestond het volgens je buurvrouw? Dat weet ik niet meer. Best lang geleden. Weet je wie dat weet? Nina en Alfa keken Ruben vragend aan. De buurvrouw! Kom, we gaan naar haar toe. Wat? Zei Alfa. Nu? Maar het is avond en misschien is ze er niet. Of ze heeft bezoek en we storen en dan wordt iedereen boos. Ruben lachte. Ze heeft nooit bezoek. We kunnen echt gewoon langsgaan en het is pas 4:30. Leuk, zei Nina. Het coolste feest van de stad is nu nog cooler. Chips, muziek en een buurvrouw die heel oud is. En blind, zei Ruben. Nina knikte. Oké, heel oud en blind.

0: Een pluizige bibliotheek. Moesten we echt niet aanbellen? Alfa draaide aan een vlechtje. Het huis van de buurvrouw zag er uitgestorven uit van buiten. De gordijnen waren dicht, nergens brandde licht. Tegen het grote raam naast de deur groeide klimop. Nee, aanbellen heeft geen zin, ze doet nooit open. Ruben draaide de sleutel in het slot en duwde de deur langzaam open. Nina en Alfa volgden hem naar binnen. Alfa deed de deur zachtjes achter zich dicht. De gang was donker. Veel te donker voor een gang in een normaal huis. Ze konden Ruben nauwelijks zien, maar ze hoorden hem een paar passen voor hen uitlopen. Als je blind bent, hoef je geen licht aan, bedacht Nina. Ze voelde Alfa aan haar mouw trekken. Nina, misschien lokt Ruben ons wel naar een gevangenis. Doe normaal, siste ze. Maar we kennen hem pas net en het is hier zo donker. Niemand zou ons vinden. De gang rook naar oud stof en naar dieren. Heeft ze een poes? Fluisterde Nina voor zich uit. Ja, twee, zei Ruben op gewone toon. Hij stopte en klopte op een deur. Mevrouw Vis, ik ben het, Ruben. Hij deed de deur van de woonkamer open. Nina liep voorzichtig naar binnen en knipperde met haar ogen. Alfa liep achter haar aan. De kamer was lichter dan de gang, ook al waren de gordijnen dicht. Aan het plafond hingen twee reusachtige kroonluchters. Op de vloer lag een dik, rood tapijt en tegen de muren leunden oude kasten vol boeken. Er stond een ronde houten tafel met vier stoelen tegen het raam naar de tuin aan en verder stond er in de kamer maar één meubel. Een grote, bruine, plusje stoel met daarin een skelet. Tenminste, dat was het eerste wat Nina dacht. De oude dame in de stoel was zo mager en zat zo ver naar achteren geleund dat het heel even leek alsof ze dood was. Mevrouw Vis, ik heb twee vriendinnen meegenomen, Alfa en Nina. Ze zijn heel erg benieuwd naar het ministerie. De vrouw tilde een arm op van de stoelleuning en bracht langzaam haar pols omhoog totdat ze even met haar hand kon zwaaien. Dag, dames. Dag, mevrouw, zei Nina zachtjes. Hallo, mevrouw, zei Alfa, nog zachter. Ruben ging zitten op de grond tegenover de buurvrouw. Nina en Alfa deden hetzelfde en keken om zich heen. De kamer werd verlicht door het zachte licht van de kroonluchter en leek op een pluizige, magische bibliotheek met in het midden mevrouw Vis. Ze had grijs haar in een warrig knotje. Haar wangen waren ingevallen en haar ogen weggedraaid. Je zag alleen maar wit. Zou dat pijn doen, dacht Nina. Achter het hoofd van de oude vrouw op de rugleuning zat een bruine kat. Mevrouw Vis draaide haar gezicht in de richting van de kinderen. Dus jij hebt Ruben gered van die krengen, zei ze. Haar stem klonk nu zo krachtig en helder dat Nina ervan schrok. Ja, samen met Alfa. Ze wees naar Alfa en liet toen haar arm weer zakken, omdat mevrouw Vis dat toch niet kon zien. Willen jullie iets drinken? Vroeg mevrouw Vis. Ruben, je weet waar het staat. Ruben stond op en verdween door een deur rechts van de plusje stoel. Nina kon door een kiertje een paar witte keukenkastjes zien. Mevrouw Vis glimlachte. Goed hoor, meiden. Ruben vertelde het. Ik vind het een prachtige actie. Ik erger me al zo lang aan de monsters uit zijn klas, maar ik kan vanuit mijn stoel zo weinig uithalen. Een brief onderscheppen en dan een feest verzinnen. Jullie hadden zo bij het ministerie gekund. Nina rechte haar rug. Ze wist nog weinig van het ministerie, maar dit klonk alvast goed. Ruben kwam binnen met een klein dienblad met drie glazen appelsap en een glas water erop. Hij hield het water tegen de hand van de buurvrouw aan die het aanpakte. Het dienblad zette hij op de grond. Mevrouw Vis nam een slokje water en kuchte. Goed, jullie willen dus iets weten over het ministerie van oplossingen. Nina knikte, bedacht zich weer en zei, ja mevrouw. Ze had er nooit van gehoord en konden online ook niks vinden, zei Ruben. Oh nee, er is niks over te vinden hoor. We deden alles altijd in het uiterste geheim. En als er iets over zou worden geschreven, dan zorgt het internationale genootschap ervoor dat het gelijk verdwijnt. Nina slikte. Een internationaal genootschap, dat klonk spannend. Ze keek hoe mevrouw Vis verschoof in haar stoel, waardoor de kat van de leuning sprong. Hij kwam met een plof op het tapijt neer en schoot weg achter de gordijnen. Ik was nog maar een meisje toen ik er kwam werken, ging de buurvrouw verder, 19 jaar oud. Ze had haar handen over elkaar op haar schoot gelegd en leunde een beetje naar voren naar de kinderen toe. We waren met 15 ambtenaren. Wat zijn ambtenaren, mevrouw? vroeg Alfa. Mensen die voor de overheid werken, zei Ruben. Precies, zei mevrouw Vis. We waren met 15 ambtenaren en ik was de jongste. Ik kon toen nog gewoon zien en wat ik zag op mijn eerste dag was een prachtig gebouw met een enorme vijver en dan een poort en een pleintje. Ik dacht dat ik op een paleis kwam werken. Ze glimlachte. Nina glimlachte ook. Het idee van de oude buurvrouw als jonge vrouw bij een paleis vond ze mooi. Het was net 5 jaar lang oorlog geweest. De scholen waren dicht geweest, vriendinnen waren verhuisd en sommigen waren dood. Ik stond die ochtend te wachten op Tirsa de Vries en ik dacht, mooi, nu begint mijn leven dan eindelijk echt. En dat deed het ook. De wangen van mevrouw Vis waren rood geworden. Ze zag er nu veel voller en levendiger uit. Wie was Tirsa de Vries? Vroeg Alfa zachtjes. Ah, mevrouw Vis glimlachte weer. Je kon alleen bij het ministerie werken als je een keer een goede daad had verricht voor een vreemde. Ik keek op een avond in 1944 uit het raam van de huiskamer en zag een groep Duitse soldaten lopen. We woonden op de hoek van de straat en door het andere raam zag ik een meisje van een jaar of 16 aankomen dat heel snel door de straat wandelde. Dat mocht niet, moet je weten. We mochten in het donker niet de straat op. Ze liep recht op die soldaten af. Dus rende ik de trap af, deed snel de deur open en trok haar naar binnen, net voordat de soldaten de hoek omkwamen en haar zagen. Dat meisje was Tirsa de Vries. En 2 jaar nadat de oorlog voorbij was, kwam ze me halen voor een baan bij het ministerie. Dat was maar goed ook, want ik werkte bij een groenteboer en ik schilderde de hele dag aardappels. Het saaiste werk van de wereld. Wat deed u dan bij het ministerie? Vroeg Nina. Dat snap ik nog niet. Ze keek even naar de anderen. Of is dat heel dom? Het is zeker niet dom, zei mevrouw Vis. Je bent hoogstens wat ongeduldig. Ze glimlachte. Ik zal het uitleggen. We losten problemen op van mensen zonder dat die mensen wisten wat we deden. Ik hoorde bijvoorbeeld dat van mijn tante over haar buurman die soldaat was geweest en nog maar 1 been had. Die kon de trap naar zijn huis niet meer op en hij had ook al geen baan. Dat was duidelijk een probleem. Dan ging ik op zoek naar iemand die op de benedenverdieping woonde, maar liever een bovenhuis wilde. En daarna zorgde ik dat ze elkaar ontmoetten en van huis konden ruilen. En ik regelde een baan, stiekem. Hoe kon u stiekem een baan regelen? Vroeg Nina. We deden een briefje zonder afzender door de brievenbus. Bijvoorbeeld, beste meneer Bakker van Vliet zoekt een assistent. 2 benen niet nodig. En dan kocht een van ons brood bij Bakker van Vliet en vertelde tussen neus en lippen door dat er een oud soldaat was die hard kon werken en dat die snel lang zou komen. Mevrouw Vis zuchtte even diep en nam nog een slok water. Of er was een weduwe met 5 kinderen en heel weinig geld die een nieuw bed nodig had. Dan kochten we een bed voor haar en deden we net alsof we het hadden gewonnen bij een buurtloterij waar je geen lot voor hoefde te kopen. Dan meldde een van ons aan met het goede nieuws van de loterij en een fotograaf erbij, zogenaamd van de lokale krant. Het was erg leuk werk om te doen. Oh, dat snap ik, zei Nina. Het leek haar fantastisch werk. Waarom moest het stiekem, vroeg Alfa. Het lijkt me juist zo leuk om aan mensen te vertellen dat je ze hebt geholpen. Oh nee, dat mocht niet. Er waren heel strikte regels. Anders had iedereen om hulp gevraagd en dan konden we ons werk niet meer doen. We konden wel wat geld geven aan arme gezinnen, maar niet aan iedereen. Bovendien is het veel beter als mensen denken dat ze een probleem zelf hebben opgelost. Het was een van de belangrijkste regels van het ministerie. Alles moest in het geheim gebeuren. Al probeerden de zilvermannen er natuurlijk alles aan te doen om onze geheimen te ontdekken.
1: En tot zover even het verhaal voor deze week.
0: Oh, spannend.
1: Ja, het is wel leuk hoor.
0: Oh.
1: Ik moet wel zeggen dat ik het leuk vind.
0: Wat zijn zilvermannen nou weer?
1: Ja, weet jij het? Weet ik het ook.
0: Nee, ik weet het niet.
1: Ja, ik ook niet.
0: Nou,
1: wat zijn nou zilvermannen? Zilvermannen, heb dat met geld te maken?
0: Nee. Ik ken wel zilvervisjes.
1: Ja, dat ken ik ook. En ik ken een zilvervloot. Maar
0: dat ken ik ook.
1: Zilvermannen.
0: En zilveren ketting, dat ken ik. Maar zilvermannen heb ik nog nooit van gehoord.
1: Ik ook niet. Dus wat dat betreft, ja, toch maar weer even wachten tot volgende week dan.
0: Dan moeten we heel hard wachten op volgende week.
1: Laat het dan maar weer heel snel woensdag zijn. Dan kunnen we van 5 tot 6 gewoon weer verder aan het hele mooie verhaal van het ministerie van oplossingen.
0: Van oplossingen, door Sanne Rozenbaum.
1: En ik vind het eigenlijk een geweldig ministerie, moet ik
0: geweldig
1: zeggen.
0: Geweldig. We moeten eens gaan googlen of het niet echt bestaat. Dat lijkt me echt heel leuk.
1: Ja, en als jullie dat dan ook even doen en gaan jullie googlen naar het ministerie van oplossingen. En als je dan de oplossing niet kan vinden, nou, dan stuur je gewoon je probleem naar Rinus@radioaalsmeer of Of Marion, het Radio Aalsmeer. En dan gaan wij kijken of we het allemaal voor elkaar kunnen krijgen. Toch?
0: En zo is het.
1: Ik zeg, we zullen
0: gaan gewoon ons eigen ministerie van oplossingen beginnen.
1: Precies. En dan gaan we nu naar de boodschappen van 6 uur. En dan zeg ik tot volgende week.
0: Tot volgende week.
1: Doei doei.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het Koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schultz. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als 2e en Jasper Philipsen als 3e. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Radio Aalsmeer.
5: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
2: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
5: Het uur van Puur met Anna-Maria.

0: Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer. Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl. Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is één persoon verdronken. Drie mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.
4: Met Peter in de Eten vanuit de nieuwe studio.

Zal ik u dan maar uit de droom helpen? Ja, hij is er. Ik moet wel zeggen, toen ik onderweg hierheen ging, was het spookachtig stil. Ik heb zelden Sam van Est zo stil gehoord tijdens zijn radiosfeerpolitiek. Hij was er niet. Ja. En er was ook niet een alternatief programmaatje bedacht. Nee. Helaas. Soms gaat het zo. Het is natuurlijk, het blijft allemaal liefdewerk oud papier. En ja, dan gaat er wel eens ook wel, daar wel eens wat mis. Ja. Goedenavond en welkom op de 99.0 op de kamer. 105.9 in de ether en wereldwijd te beluisteren op radioasmeer.nl. Gezellig dat je er nog bent, zo net voor de vakantie. Ja, vind ik wel. Ja, ondanks dat er vanavond een spannende pot voetbal is. Potverdorie. Engeland, Argentinië. En we hopen natuurlijk met z'n allen. Ja, wie gaat er winnen? Geef het maar even door. Goed, de eerste in de 2 voor 10 was van Asia, de Heat of the Moment. Nou, dat was het zeker. Want ik stond voor een dichte deur ook nog. Ja, en dat had ik nog nooit gehad. Dus ik wist ook niet hoe ik die deur moest openmaken. Allemaal nieuwe dingen, jongens. Ja. Normaal staat de voordeur gewoon wijd open als een warm welkom in de huiskamer. En dan mag ik de trap op. En dat gaat allemaal goed. Maar nu, ja, nu even niet. Goed, laten we maar gewoon lekker naar de muziek gaan. Want die moet ik toch vertellen vanavond. En in het kader van... zegt iemand Argentinië? Daar word ik zo verdrietig van. Die Messi. Goed, waar ik ook verdrietig van werd, en dat was van de week wel ruimte genoeg voor, was dat 25 jaar geleden Herman Brood zichzelf een ander leven toedichtte. Of eigenlijk helemaal geen leven. Hij wilde er een einde aan hebben. Dus laten we nog maar een keer naar hem luisteren. Dat vond

Amazing Flight in Space van het laatste live album van Arion. Wat is opgenomen in september 2025. Alweer gaat de tijd toch hard. Hè? En ik was daarbij. En Tony was erbij. En Barbara was erbij. Het was berengezellig. Een fantastisch concert. Ik denk dat Harry er ook wel bij was. En ja, wie eigenlijk niet. Iedereen was erbij. Want het was binnen no time uitverkocht 5 keer. Ja, Arion. Amazing Flight of Time. Wat gaan we doen eigenlijk? Oh ja, dat zou ik. De bandjesavond van Aalsmeer, die een week of 3 geleden zou plaatsvinden. Nou ja, 27 juni. En die toen afgelast werd vanwege het naderende noodweer. Die wordt komende. 15 augustus wordt die herkanst, zeg maar. En dan komen er weer. Er komt ook Super Friday, zag ik. En Matt's Piano's Band. DJ's Marcel Poors, Nick en Deemster. Rowena, Edo Beers, allemaal van 8 tot 1 uur 's nachts. Diverse bands bij de horeca gelegenheden. Dus een bandjesavond na 15 augustus. Schrijf het op in je agenda. Gaan wij verder met de suite. Are you ready?

0: Zo, dat was luid en duidelijk. Suzy Quattro en Alice Cooper. Kick out the jam in de radio edit.
1: Zeg Peter.
0: Ja, Lianna. Zeg het eens.
1: Het is eigenlijk wel weer tijd voor een lekkere lange.
0: Nou ja, ja, misschien wel. Ja, want Bob gaat het tweede uur tenslotte voetbal kijken. Dus ja, dan moet ik hem wel in het eerste uur draaien. Dat kan niet anders. Hij kwam met een suggestie. Die eerste suggestie, die had ik niet in mijn kast staan. Dus die moeten we nog maar een keertje te goed houden voor een ander moment. Maar de tweede had ik wel staan. Dat is van Symfo Classics. De band rondom Edward Rekers en Cindy Oudshoorn. En volgens mij deed daar toen ook nog mee Joost van Gozen en Jan van Olven. Allemaal gezellige muzikanten die ik hoogelijk kon waarderen. En die deden Symfo Classics. Keeping the Dream Alive.

Nou, ik hoor dat ik in Friesland af en toe wegval. En ja, jammer. Maar echt jammer. Want het is een heel mooi nummer, dat van Andrew Latimer. Why Did You Lie? Hoorde je van het album The Vault uit 2026. Daarvoor draaiden we van de Simple Classics, The First of Fifth. En ik vind dat ze wel een fantastisch mooi hebben gecoverd. Eerlijk is eerlijk. Die Edward Rekers kan mooi zingen. En mijn instrumentatie was ook gewoon om door een ringetje te halen. Ja. We gaan verder met het volgende nummer. Want die staat alweer klaar. Eye of Million. Ik heb ondertussen gekeken of het niet de instrumentale is. Dat deed ik vorige week. Hier is de gewone versie van Lady of Light.

Mooi, dat Eye of Merion. En volgend jaar komen ze gewoon gezellig weer naar Nederland. In maart, als ik het goed heb. Maar dat zal ik na de vakantie nog een keertje voorlezen. Want hey, dat kan het nu allemaal wel doen. Maar dat ben je tegen die tijd weer vergeten. Dat is ook zo jammer. We gaan naar Carvagen en Carry On.

Goed horen, Yogi Lang in Carfagen. Carry on. We gaan naar de laatste plaats van de eerste uur. Dan gaan we naar het nieuws. Hier is Charlie Gracie. Can't Stop Rockin'. Dat kan nog net. En na het nieuws ben ik weer terug. Ondanks dat ze zeggen dat het non-stop is. Het is niet non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen. Zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer. Vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.
3: Radio Aalsmeer. Nee joh, met Peter in de Eter.

Ik mag nog niet naar huis. Nog langer niet. Nog langer niet. Nou, mag. Tuurlijk. Tuurlijk. Als ik echt wil. Maar het is 9:10 en dan moet je er toch van genieten. Want de komende 4 weken komen uit blik. Ja, het is niet anders. Ze komen uit blik. En soms is uit blik ook lekker. Ja, dat weet ik. Nou heb ik zelf de blikken samengesteld. Dus ik mag hopen dat het wel fijne blikken zijn. Maar goed. Goedenavond, welkom terug. Leuk dat je er nog zit aan de andere kant van de microfoon. 9:10 had ik al gezegd. Op deze 15 juni 2026. Je kunt ons beluisteren op 99.0 op de kabel. 105.9 eten. Maar je kan ook gewoon op internet luisteren. Soms wil dat wel. Niet altijd. Soms gaat het ook wel een beetje schommelen. Maar wereldwijd dus te beluisteren op radioalsmeer.nl. En we openen het 2 uur met natuurlijk ook een nummer van Asia. Blue Moon Monday van het album Silent Nation. En ik zag dat er in november een nieuw album aan zat te komen. Als ik het me goed herinner, heet het album Indigo. Dus, maar goed, als je op Asia kijkt, dan kom je hem vast tegen. En ik heb wat nummertjes al gehoord. Het klinkt goed hoor. Het klinkt goed, ja. Goed. We hebben nog een kleine 50 minuten voor lekkere muziek. Hier is Morgendust en Sunblinds.

In ene dacht ik, ik moet hier Roxy Music draaien met Trash. Want het werd gewoon opgeroepen door Morgendust Sunblinds. Ik weet niet hoe dat komt, maar er zat iets. John Holden heeft me al een paar nieuwe muziekjes gestuurd die ik nog niet mag draaien. Maar ja, ik mag ze wel draaien voor mezelf, maar nog niet voor u. En er belooft weer een fantastisch mooi nieuw album uit te komen. Maar hij is nog niet helemaal af. Tot die tijd moeten we het doen met het vorige album, The Great Divide. En dat is eigenlijk ook gewoon heel mooi. En niet alleen dat, er zijn er nog een paar. Hè. De Kintsugi, we hebben een paar hele mooie albums gehad. En een stuk of 5, denk ik, 6. Hier is The Great Divide.

Zo, Close en zo, toch nog Yet So Far. Het is ook nog steeds 0-0, zie ik, bij Engeland-Argentinië. Dus denk je van nou, ik mis verschrikkelijk veel. Het zal misschien wel een mooie pot zijn, maar er is nog geen doelpunt gevallen. Dus je kan gewoon blijven zitten. John Holden dus, met de Gratified App. Ik vind het blijft een fantastisch muzikant. Ik ben echt... Ik hoef zijn muziek niet te horen om het te kunnen bestellen. Ik bestel gewoon en dan komt het vanzelf goed. Zo ver ben ik al. Goed, het volgende nummer is ook... Ja, dan denk ik ook altijd... Dat is best een leuk bandje. Helaas bestaat het niet meer helemaal uit de complete originele samenstelling. Maar ze mogen er wezen. En ze komen ook naar Nederland. Rush.

Mooi, hè? Ik kan er ook zo ongelooflijk van genieten. IO Earth hoorde je met The Child van het album Sanctuary. We gaan, ik denk, naar het laatste nummer van vandaag. En ook voor, nou ja, voor, of heb ik nog meer tijd? Nee. Dat ga ik niet redden. Ik kan nog één nummer draaien, zie ik. En dan moet ik eventjes een beetje tijd trekken. Maar dat lukt mij wel. We gaan luisteren naar een nummer van de Zwitserse band Clepsydra. Hier is Alone.

0: En dan is de muziek afgelopen bijna, zou ik zeggen, onwijs op tijd. Want het is tijd voor mij ook. Ik zeg prettige vakantie en tot over een paar weekjes. In de tussentijd krijgt u wel muziek van mij uit Blik. En ja, muziek uit Blik van mij is nooit heel erg beroerd. We gaan zo dadelijk naar een non-stop uurtje, nu echt. En nou ja, nogmaals, tot over een paar weken. Dag, dag.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Door Almegens met het NOS Journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Nu krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Eindhovense burgemeester Dijsselbloem en Defensie hebben tijdens de herdenking van de Hercules-ramp excuses gemaakt voor de nasleep ervan. 15 juli 1996 stortte een militair toestel neer op vliegbasis Eindhoven. Hulpverleners wisten niet dat er een muziekkorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Nabestaanden bleven zitten met vragen en kregen geen erkenning. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, waarna de regering besloot dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd, omdat het niet voldeed aan Europese regels. Beloof nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer. Vanavond nog warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco bij de voormalige gevangenis Alcatraz is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: 105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt.
1: All right.

0: Leo Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

De beste muziek voor in de nacht. Radio Aalsmeer. Hit the beat and take it to the verse now. Yeah.

0: Dat vind je alleen bij ons.
1: Bij ons in Aalsmeer.
2: Radio Aalsmeer.
3: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.